0: Want heeft hij voor het raam gestaan? Hans Creek in Carton Gap, 787 Bravo, Mike Quebec, Gray VW, Tucson.
1: Copy, it's in, sir.

0: 164 bij jou, het THP aan de vraag staan, moet je vrouw zijn.
1: Hoe is het?